0: Yota.
1: Ayo.
0: Ayo. Yota.
1: Ayo.
0: Ayo. Yota. Yota.
1: Ayo.
0: Ayo. Yota.
1: Ayo.
0: Yota.
1: Ayo. Ayo.
0: Yota.
1: Ayo. Iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa, iwa